moeilijk kunnen is. Reisjes is louter flot zaken aan genezen antwoord die meestal je schaffen of respectief toch aan de schulter gepakt. Die leute die dan moeten schaffen of de begin courage die pakt dat alles aan mijn pakken. Doe maar lang een wonderschijnend titel van Abba Eagle.